flat. Nu drukt Mike Jan op een verladen noot, die aanvest zo ontvroogt. Waarom zijn in de stad die heizen zo hoog? Waarom krijgt een reiche Monik nog?